0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038-45-35-503.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij de IJsbakkers aan de Luttekestraat in Zwolle vindt vrijdag 2 oktober een benefietmiddag plaats voor de Meike Isis Foundation. Van 12 tot 5 uur zijn er gelato, American cookies, warme chocolademelk en live muziek. Ook worden cadeaus verkocht en kunnen bezoekers meedoen aan de Act of Kindness Challenge. De opbrengst gaat volledig naar de stichting die zich inzet voor kleine projecten en hulpacties in Zwolle en Costa Rica. De Meike Isis Foundation werd opgericht ter nagedachtenis aan Meike, die in de zomer van 2025 onverwachts overleed. Zij was een van de eerste medewerkers van de IJsbakkers. De Nightskate Zwolle bestaat dit jaar 10 jaar. Afgelopen vrijdag gingen deelnemers opnieuw gezamenlijk op skielers door de Zwolse straten. De tocht werd begeleid door muziek en veel deelnemers waren voorzien van lampjes. De Nightskate wordt 5 keer per jaar georganiseerd en voert over een parcours van ongeveer 15 tot 20 kilometer door en rond Zwolle. Volgens organisator Wouter Bisschop is het bijzonder dat de tocht al 10 jaar deelnemers samenbrengt. Ondernemers in Zwolle kunnen sinds kort gratis een elektrische vrachtfiets uitproberen. Zij krijgen een maand de tijd om te ervaren of de fiets een alternatief is voor de auto of bestelbus bij het vervoeren van goederen in de stad. Ook is het mogelijk om 2 maanden gratis gebruik te maken van een fietscourier. Wie na de proefperiode een elektrische vrachtfiets aanschaft of leest, kan bovendien gebruik maken van een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Mix XL. De winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelenveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
5: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
7: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
5: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het midden van het land

0: en Voorthuizen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij de ijsbakkers aan de Luttekestraat in Zwolle vindt vrijdag 2 oktober een benefietmiddag plaats voor de Meike Isis Foundation. Van 12 tot 5 uur zijn er gelato, American cookies, warme chocolademelk en live muziek. Ook worden cadeaus verkocht en kunnen bezoekers meedoen aan de Act of Kindness Challenge. De opbrengst gaat volledig naar de stichting die zich inzet voor kleine projecten en hulpacties in Zwolle en Costa Rica. De Meike Isis Foundation werd opgericht ter nagedachtenis aan Meike, die in de zomer van 2025 onverwachts overleed. Zij was een van de eerste medewerkers van de ijsbakkers. De warenweide in Zwolle-Zuid staat onder druk. De dierenweide kampt met stijgende kosten, strengere regelgeving en een tekort aan financiële middelen. Vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de dierenweide open te houden. De stichting zoekt daarom sponsors en donateurs. Het geld is onder meer nodig voor een nieuw quarantainehok, beheer en onderhoud en educatieve activiteiten. Volgens het bestuur is de toekomst onzeker als er niet snel steun komt. De warenweide bestaat al zo'n 40 jaar en is een ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk. Inmiddels hebben zich 4 nieuwe vrijwilligers gemeld, maar financiële steun blijft hard nodig. Ria van Diffelen heeft de Zwolse erepenning ontvangen voor haar jarenlange inzet voor de dans. De oprichter van DIFF Dance Center viert dit jaar het 50-jarig bestaan van de dansschool. In de afgelopen 50 jaar heeft ze veel Zwols danstalent geholpen om zich verder te ontwikkelen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het jubileumfeest van DIFF in Zwolle.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten, zie ook.

0: Thuis.nl.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl. En neem contact met ons op.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Doral Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
7: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
6: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nu 90 kilometer file. Dit komt vooral door korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen, waaronder de N311 Terlet richting Wolfhezen. Daar is de vertraging bij Schaarsbergen 35 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een klein kwartier vertraging. De N50 Emmeloord richting Zwolle, daar is de vertraging bij Kampen in beide richtingen 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk 6 kilometer file en de vertraging is hier ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Night Skate Zwolle bestaat dit jaar 10 jaar. Afgelopen vrijdag gingen deelnemers opnieuw gezamenlijk op skielers door de Zwolse straten. De tocht werd begeleid door muziek en veel deelnemers waren voorzien van lampjes. De Night Skate wordt 5 keer per jaar georganiseerd en voert over een parcours van ongeveer 15 tot 20 kilometer door en rond Zwolle. Volgens organisator Wouter Bisschop is het bijzonder dat de tocht al 10 jaar deelnemers samenbrengt. Zwolse 65-plussers kunnen vrijdag 2 oktober hun balans laten testen tijdens de landelijke valpreventieweek. De Ik Sta Sterk Brigade komt naar Zwolle om ouderen bewust te maken van het belang van een goede balans en het voorkomen van valpartijen. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe stevig ze op hun benen staan en krijgen praktische tips om vallen te voorkomen. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 1 miljoen 65-plussers ten val. Een val kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en zelfstandigheid van ouderen. De Valpreventieweek duurt van 28 september tot en met 4 oktober. Ondernemers in Zwolle kunnen sinds kort gratis een elektrische vrachtfiets uitproberen. Zij krijgen een maand de tijd om te ervaren of de fiets een alternatief is voor de auto of bestelbus bij het vervoeren van goederen in de stad. Ook is het mogelijk om 2 maanden gratis gebruik te maken van een fietscourier. Wie na de proefperiode een elektrische vrachtfiets aanschaft of leest, kan bovendien gebruik maken van een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld

0: gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
1: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
0: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
2: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
0: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Mendes.

0: hier 3 kwartier. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum 20 minuten. De A27 Almere richting Utrecht bij Eemnes ongeveer 10 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is dicht en hier is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Ria van Diffelen heeft de Zwolse erepenning ontvangen voor haar jarenlange inzet voor de dans. De oprichter van DIFF Dance Center viert dit jaar het 50-jarig bestaan van de dansschool. In de afgelopen 50 jaar heeft ze veel Zwols danstalent geholpen om zich verder te ontwikkelen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het jubileumfeest van DIFF in Zwolle. Zwolse 65-plussers kunnen vrijdag 2 oktober hun balans laten testen tijdens de landelijke valpreventieweek. De Ik Sta Sterk Brigade komt naar Zwolle om ouderen bewust te maken van het belang van een goede balans en het voorkomen van valpartijen. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe stevig ze op hun benen staan en krijgen praktische tips om vallen te voorkomen. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 1 miljoen 65-plussers ten val. Een val kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en zelfstandigheid van ouderen. De Valpreventieweek duurt van 28 september tot en met 4 oktober. De Night Skate Zwolle bestaat dit jaar 10 jaar. Afgelopen vrijdag gingen deelnemers opnieuw gezamenlijk op skielers door de Zwolse straten. De tocht werd begeleid door muziek en veel deelnemers waren voorzien van lampjes. De Night Skate wordt 5 keer per jaar georganiseerd en voert over een parcours van ongeveer 15 tot 20 kilometer door en rond Zwolle. Volgens organisator Wouter Bisschop is het bijzonder dat de tocht al 10 jaar deelnemers samenbrengt.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet, reserveer direct op onserf.nl.
1: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In

0: www.vrijwilligerswerk.nl of bel 038 45 35 503.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden snel korter. In het midden van het land staan er nog maar een paar. De langste op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Grijsoord. De vertraging is nog 15 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voorbij Hoenderlo 10 minuten oponthoud. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten vertraging. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam. Daar is het oponthoud bij Barneveld ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolse 65-plussers kunnen vrijdag 2 oktober hun balans laten testen tijdens de landelijke valpreventieweek. De Ik Sta Sterk Brigade komt naar Zwolle om ouderen bewust te maken van het belang van een goede balans en het voorkomen van valpartijen. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe stevig ze op hun benen staan en krijgen praktische tips om vallen te voorkomen. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 1 miljoen 65-plussers ten val. Een val kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en zelfstandigheid van ouderen. De Valpreventieweek duurt van 28 september tot en met 4 oktober. Ondernemers in Zwolle kunnen sinds kort gratis een elektrische vrachtfiets uitproberen. Zij krijgen een maand de tijd om te ervaren of de fiets een alternatief is voor de auto of bestelbus bij het vervoeren van goederen in de stad. Ook is het mogelijk om 2 maanden gratis gebruik te maken van een fietscourier. Wie na de proefperiode een elektrische vrachtfiets aanschaft of leest, kan bovendien gebruik maken van een financiële bijdrage van de provincie Overijssel. Ria van Diffelen heeft de Zwolse erepenning ontvangen voor haar jarenlange inzet voor de dans. De oprichter van DIFF Dance Center viert dit jaar het 50-jarig bestaan van de dansschool. In de afgelopen 50 jaar heeft ze veel Zwols danstalent geholpen om zich verder te ontwikkelen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het jubileumfeest van DIFF in Zwolle.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...
1: Het laatste nieuws uit Zwolle. Op 1 Zwolle.
2: De Night Skate Zwolle bestaat dit jaar 10 jaar. Afgelopen vrijdag gingen deelnemers opnieuw gezamenlijk op skielers door de Zwolse straten. De tocht werd begeleid door muziek en veel deelnemers waren voorzien van lampjes. De Night Skate wordt 5 keer per jaar georganiseerd en voert over een parcours van ongeveer 15 tot 20 kilometer door en rond Zwolle. Volgens organisator Wouter Bisschop is het bijzonder dat de tocht al 10 jaar deelnemers samenbrengt. Bij de IJsbakkers aan de Luttekestraat in Zwolle vindt vrijdag 2 oktober een benefietmiddag plaats voor de Meike Isis Foundation. Van 12 tot 5 uur zijn er gelato, American cookies, warme chocolademelk en live muziek. Ook worden cadeaus verkocht en kunnen bezoekers meedoen aan de Act of Kindness Challenge. De opbrengst gaat volledig naar de stichting die zich inzet voor kleine projecten en hulpacties in Zwolle en Costa Rica. De Meike Isis Foundation werd opgericht ter nagedachtenis aan Meike, die in de zomer van 2025 onverwachts overleed. Zij was een van de eerste medewerkers van de IJsbakkers. De Wareweide in Zwolle-Zuid staat onder druk. De dierenweide kampt met stijgende kosten, strengere regelgeving en een tekort aan financiële middelen. Vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de dierenweide open te houden. De stichting zoekt daarom sponsors en donateurs. Het geld is onder meer nodig voor een nieuw quarantainehok, beheer en onderhoud en educatieve activiteiten. Volgens het bestuur is de toekomst onzeker als er niet snel steun komt. De Wareweide bestaat 40 jaar en is een ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk. Inmiddels hebben zich 4 nieuwe vrijwilligers gemeld, maar financiële steun blijft hard nodig.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
3: Dit is 1 Zwolle. Van de Diezerstraat tot de Deventerstraat.
4: Dit is 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: De talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op

0: beschuldiging van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: jou.
1: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
2: Ondernemers in Zwolle kunnen sinds Zwolle is derde geworden op het WK frietbakken in het Franse Arras. De frietbakker nam het op tegen 11 andere finalisten. De jury beoordeelde de deelnemers onder meer op smaak, structuur en bereidingswijze. Plomp houdt zich al sinds zijn 14e bezig met het bakken van friet. En hij is trots op de derde plaats en hoopt dat de prestatie ook nieuwe klanten naar zijn zaak brengt. Kan een computer bepalen op wie je verliefd wordt? Die vraag staat centraal in de nieuwe voorstelling van muziektheatervereniging La Mascotte. De klassieke operacomedy La Belle Hélène krijgt een modern jasje met kunstmatige intelligentie, technologie en grote techbedrijven. De voorstelling combineert de muziek van Jacques Offenbach met humor, romantiek en een eigen tijdsverhaal. La Belle Hélène is op zondag 8 november om 3:00 te zien in de Stadsgehoorzaal in Kampen. De Zwolse stadsomroepers Peter Vader en Jacqueline Jorink hebben tijdens een internationale concours in het Engelse Chester meerdere prijzen gewonnen. Het duo werd uitgeroepen tot Best Dressed Couple dankzij hun presentatie en historische kleding. Vader eindigde daarnaast als derde bij de verkiezing van de luidste omroeper. In het algemeen klassement eindigden Vader en Jorink op de 9e plaats. Tijdens het evenement kregen ze bovendien veel aandacht van de media, waaronder de BBC en de Financial Times.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
4: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
5: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt uit het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam.

0: Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Henk Klaassen heeft zaterdag 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Judith Compagne reikte het lintje uit tijdens het 80-jarig jubileum van Damvereniging ONO. Klaassen zet zich al tientallen jaren in voor het verenigingsleven in Genemuiden. En sinds 1970 is hij voorzitter van Damvereniging ONO. Daarnaast was hij actief bij hengelsportvereniging Het Zwarte Water en vogelvereniging Vogellust. Ook was Klaassen jarenlang vrijwilliger bij het Weidevogelfonds van Ellis. Sinds 2023 is hij betrokken bij ouderenvereniging De Grote Stap, waar hij tot dit voorjaar voorzitter was. Tijdens de jubileumavond werd daarnaast een cheque overhandigd aan het Ronald McDonald Huis in Groningen. Lunchroom Bloks aan de Dizerstraat is na 114 jaar definitief gesloten. Afgelopen weekend namen veel vaste gasten afscheid van de bekende Zwolse horecazaak. Voor eigenaar Menno van Zon was Bloks jarenlang een tweede thuis. De lunchroom groeide voor veel Zwollenaren uit tot een vaste ontmoetingsplek waar lief en leed werd gedeeld. Van Zon gaat verder met de catering van Bloks. De lunchroom aan de Dizerstraat is daarmee verleden tijd. De Jacob Catstraat in Kampen wordt de komende jaren vernieuwd. De plannen zorgen voor een nieuwe woonomgeving met ongeveer 80 extra woningen. Daarmee komt er meer ruimte voor woningbouw in de stad. Bij de vernieuwing wordt niet alleen gekeken naar de woningen, maar ook naar de inrichting van de straat en omgeving. De plannen moeten zorgen voor een prettige en toekomstbestendige buurt.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Da-da.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse stadsomroepers Peter Vader en Jacqueline Jorink hebben tijdens een internationale concours in het Engelse Chester meerdere prijzen gewonnen. Het duo werd uitgeroepen tot Best Dressed Couple dankzij hun presentatie en historische kleding. Vader eindigde daarnaast als derde bij de verkiezing van de luidste omroeper. In het algemeen klassement eindigden Vader en Jorink op de 9e plaats. Tijdens het evenement kregen ze bovendien veel aandacht van de media, waaronder de BBC en de Financial Times. Lunchroom Blocks aan de Disserstraat is na 114 jaar definitief gesloten. Afgelopen weekend namen veel vaste gasten afscheid van de bekende Zwolse horecazaak. Voor eigenaar Menno van Zon was Blocks jarenlang een tweede thuis. De lunchroom groeide voor veel Zwollenaren uit tot een vaste ontmoetingsplek waar lief en leed werd gedeeld. Van Zon gaat verder met de catering van Blocks. De lunchroom aan de Disserstraat is daarmee verleden tijd. Henk Klaassen heeft zaterdag 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Judith Compagne reikte het lintje uit tijdens het 80-jarig jubileum van Damvereniging ONO. Klaassen zet zich al tientallen jaren in voor het verenigingsleven in Geenemuiden. En sinds 1970 is hij voorzitter van Damvereniging ONO. Daarnaast was hij actief bij hengelsportvereniging Het Zwarte Water en vogelvereniging Vogellust. Ook was Klaassen jarenlang vrijwilliger bij het Weidevogelfonds van Nellis. Sinds 2023 is hij betrokken bij ouderenvereniging De Grote Stap, waar hij tot dit voorjaar voorzitter was. Tijdens de jubileumavond werd daarnaast een cheque overhandigd aan het Ronald McDonald Huis in Groningen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Virenswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Jacco Plomp van de geschilde aardappel is derde geworden op het WK frietbakken in het Franse Arras. De frietbakker nam het op tegen 11 andere finalisten. De jury beoordeelde de deelnemers onder meer op smaak, structuur en bereidingswijze. Plomp houdt zich al sinds zijn 14e bezig met het bakken van friet. En hij is trots op de derde plaats en hoopt dat de prestatie ook nieuwe klanten naar zijn zaak brengt. De Jacob Catstraat in Kampen wordt de komende jaren vernieuwd. De plannen zorgen voor een nieuwe woonomgeving met ongeveer 80 extra woningen. Daarmee komt er meer ruimte voor woningbouw in de stad. Bij de vernieuwing wordt niet alleen gekeken naar de woningen, maar ook naar de inrichting van de straat en omgeving. De plannen moeten zorgen voor een prettige en toekomstbestendige buurt. Kan een computer bepalen op wie je verliefd wordt? Die vraag staat centraal in de nieuwe voorstelling van muziektheatervereniging La Mascotte. De klassieke operacomedy La Belle Hélène krijgt een modern jasje met kunstmatige intelligentie, technologie en grote techbedrijven. De voorstelling combineert de muziek van Jacques Offenbach met humor, romantiek en een eigen tijdsverhaal. La Belle Hélène is op zondag 8 november om 3:00 te zien in de Stadsgehoorzaal in Kampen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Onderweg in en rond Zwolle, 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijndh.nl.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is

0: 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is de vertraging 5 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Van Assendorp tot Alander.
1: Van Assendorp tot Alander.
0: Dit is 1 Zwolle.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse stadsomroepers Peter Vader en Jacqueline Jorink hebben tijdens een internationale concours in het Engelse Chester meerdere prijzen gewonnen. Het duo werd uitgeroepen tot Best Dressed Couple dankzij hun presentatie en historische kleding. Vader eindigde daarnaast als derde bij de verkiezing van de luidste omroeper. In het algemeen klassement eindigden Vader en Jorink op de 9e plaats. Tijdens het evenement kregen ze bovendien veel aandacht van de media, waaronder de BBC en de Financial Times. Henk Klaassen heeft zaterdag 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Judith Compagne reikte het lintje uit tijdens het 80-jarig jubileum van Damvereniging ONO. Klaassen zet zich al tientallen jaren in voor het verenigingsleven in Geenemuiden. En sinds 1970 is hij voorzitter van Damvereniging ONO. Daarnaast was hij actief bij hengelsportvereniging Het Zwarte Water en vogelvereniging Vogellust. Ook was Klaassen jarenlang vrijwilliger bij het Weidevogelfonds van Nellis. Sinds 2023 is hij betrokken bij ouderenvereniging De Grote Stap, waar hij tot dit voorjaar voorzitter was. Tijdens de jubileumavond werd daarnaast een cheque overhandigd aan het Ronald McDonald Huis in Groningen. Lunchroom Bloks aan de Dizerstraat is na 114 jaar definitief gesloten. Afgelopen weekend namen veel vaste gasten afscheid van de bekende Zwolse horecazaak. Voor eigenaar Menno van Zon was Bloks jarenlang een tweede thuis. De lunchroom groeide voor veel Zwollenaren uit tot een vaste ontmoetingsplek waar lief en leed werd gedeeld. Van Zon gaat verder met de catering van Bloks. De lunchroom aan de Dizerstraat is daarmee verleden tijd.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: toffe tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar is de oponthoud een kwartier. Op de A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Eemnes 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Zwolle 25 minuten vertraging tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier. En op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Jacco Klomp van de geschilde aardappel is derde geworden op het WK frietbakken in het Franse Arras. De frietbakker nam het op tegen 11 andere finalisten. De jury beoordeelde de deelnemers onder meer op smaak, structuur en bereidingswijze. Klomp houdt zich al sinds zijn 14e bezig met het bakken van friet. En hij is trots op de derde plaats en hoopt dat de prestatie ook nieuwe klanten naar zijn zaak brengt. Kan een computer bepalen op wie je verliefd wordt? Die vraag staat centraal in de nieuwe voorstelling van muziektheatervereniging La Mascotte. De klassieke operacomedy La Belle Hélène krijgt een modern jasje met kunstmatige intelligentie, technologie en grote techbedrijven. De voorstelling combineert de muziek van Jacques Offenbach met humor, romantiek en een eigen tijdsverhaal. La Belle Hélène is op zondag 8 november om 3:00 te zien in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Henk Klaassen heeft zaterdag 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Judith Compagnier reikte het lintje uit tijdens het 80-jarig jubileum van Damvereniging ONO. Klaassen zet zich al tientallen jaren in voor het verenigingsleven in Genemuiden. En sinds 1970 is hij voorzitter van Damvereniging ONO. Daarnaast was hij actief bij hengelsportvereniging Het Zwarte Water en vogelvereniging Vogellust. Ook was Klaassen jarenlang vrijwilliger bij het Weidevogelfonds van Nellis. Sinds 2023 is hij betrokken bij ouderenvereniging De Grote Stap, waar hij tot dit voorjaar voorzitter was. Tijdens de jubileumavond werd daarnaast een cheque overhandigd aan het Ronald McDonald Huis in Groningen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het

Vertraging is er nu op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort, namelijk ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij Raaf

of the groove.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kan een computer bepalen op wie je verliefd wordt? Die vraag staat centraal in de nieuwe voorstelling van muziektheatervereniging La Mascotte. De klassieke operacomedy La Belle Hélène krijgt een modern jasje met kunstmatige intelligentie, technologie en grote techbedrijven. De voorstelling combineert de muziek van Jacques Offenbach met humor, romantiek en een eigen tijdsverhaal. La Belle Hélène is op zondag 8 november om 3 uur te zien in de Stadsgehoorzaal in Kampen. De Zwolse stadsomroepers Peter Vader en Jacqueline Jorink hebben tijdens een internationale concours in het Engelse Chester meerdere prijzen gewonnen. Het duo werd uitgeroepen tot Best Dressed Couple dankzij hun presentatie en historische kleding. Vader eindigde daarnaast als derde bij de verkiezing van de luidste omroeper. In het algemeen klassement eindigden Vader en Jorink op de 9e plaats. Tijdens het evenement kregen ze bovendien veel aandacht van de media, waaronder de BBC en de Financial Times. Henk Klaassen heeft zaterdag 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Judith Compagnie reikte het lintje uit tijdens het 80-jarig jubileum van damvereniging ONO. Klaassen zet zich al tientallen jaren in voor het verenigingsleven in Genemuiden. En sinds 1970 is hij voorzitter van damvereniging ONO. Daarnaast was hij actief bij hengelsportvereniging Het Zwarte Water en vogelvereniging Vogellust. Ook was Klaassen jarenlang vrijwilliger bij het Weidevogelfonds van Nellis. Sinds 2023 is hij betrokken bij ouderenvereniging De Grote Stap, waar hij tot dit voorjaar voorzitter was. Tijdens de jubileumavond werd daarnaast een cheque overhandigd aan het Ronald McDonald Huis in Groningen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
6: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van

0: Het is ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
2: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is 1 Zwolle. Van Assendorp tot Aalanden.
1: Dit is 1 Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kan een computer bepalen op wie je verliefd wordt? Die vraag staat centraal in de nieuwe voorstelling van muziektheatervereniging La Mascotte. De klassieke operacomedy La Belle Hélène krijgt een modern jasje met kunstmatige intelligentie, technologie en grote techbedrijven. De voorstelling combineert de muziek van Jacques Offenbach met humor, romantiek en een eigen tijdsverhaal. La Belle Hélène is op zondag 8 november om 3 uur te zien in de Stadsgehoorzaal in Kampen. De Jacob Catstraat in Kampen wordt de komende jaren vernieuwd. De plannen zorgen voor een nieuwe woonomgeving met ongeveer 80 extra woningen. Daarmee komt er meer ruimte voor woningbouw in de stad. Bij de vernieuwing wordt niet alleen gekeken naar de woningen, maar ook naar de inrichting van de straat en omgeving. De plannen moeten zorgen voor een prettige en toekomstbestendige buurt. Jacco Klomp van de geschilde aardappel is derde geworden op het WK frietbakken in het Franse Arras. De frietbakker nam het op tegen 11 andere finalisten. De jury beoordeelde de deelnemers onder meer op smaak, structuur en bereidingswijze. Plomp houdt zich al sinds zijn 14e bezig met het bakken van friet. En hij is trots op de derde plaats en hoopt dat de prestatie ook nieuwe klanten naar zijn zaak brengt.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Dit is 1 Zwolle. Van Assendorp tot Aalanden.
3: Dit is 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen.

0: of blind?
1: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
4: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Holtenbroek tot Hanzeland.
1: Van Holtenbroek tot Hanzeland.
0: Dit is 1 Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse stadsomroepers Peter Vader en Jacqueline Jorink hebben tijdens een internationale concours in het Engelse Chester meerdere prijzen gewonnen. Het duo werd uitgeroepen tot Best Dressed Couple dankzij hun presentatie en historische kleding. Vader eindigde daarnaast als derde bij de verkiezing van de luidste omroeper. In het algemeen klassement eindigden Vader en Jorink op de 9e plaats. Tijdens het evenement kregen ze bovendien veel aandacht van de media, waaronder de BBC en de Financial Times. Lunchroom Blocks aan de Disserstraat is na 114 jaar definitief gesloten. Afgelopen weekend namen veel vaste gasten afscheid van de bekende Zwolse horecazaak. Voor eigenaar Menno van Zon was Blocks jarenlang een tweede thuis. De lunchroom groeide voor veel Zwollenaren uit tot een vaste ontmoetingsplek waar lief en leed werd gedeeld. Van Zon gaat verder met de catering van Blocks. De lunchroom aan de Disserstraat is daarmee verleden tijd. Henk Klaassen heeft zaterdag 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Judith Compagne reikte het lintje uit tijdens het 80-jarig jubileum van damvereniging ONO. Klaassen zet zich al tientallen jaren in voor het verenigingsleven in Genemuiden. En sinds 1970 is hij voorzitter van damvereniging ONO. Daarnaast was hij actief bij hengelsportvereniging Het Zwarte Water en vogelvereniging Vogellust. Ook was Klaassen jarenlang vrijwilliger bij het Weidevogelfonds van Nellis. Sinds 2023 is hij betrokken bij ouderenvereniging De Grote Stap, waar hij tot dit voorjaar voorzitter was. Tijdens de jubileumavond werd daarnaast een cheque overhandigd aan het Ronald McDonald Huis in Groningen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Van Holtenbroek tot Hanzeland.
3: Van Holtenbroek tot Hanzeland.
2: Dit is 1 Zwolle.

0: Dit is 1 Zwolle. Van Holtenbroek tot Hanzeland.
1: Dit is 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
3: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
2: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse stadsomroepers Peter Vader en Jacqueline Jorink hebben tijdens een internationale concours in het Engelse Chester meerdere prijzen gewonnen. Het duo werd uitgeroepen tot Best Dressed Couple dankzij hun presentatie en historische kleding. Vader eindigde daarnaast als derde bij de verkiezing van de luidste omroeper. In het algemeen klassement eindigden Vader en Jorink op de 9e plaats. Tijdens het evenement kregen ze bovendien veel aandacht van de media, waaronder de BBC en de Financial Times. Lunchroom Blocks aan de Disserstraat is na 114 jaar definitief gesloten. Afgelopen weekend namen veel vaste gasten afscheid van de bekende Zwolse horecazaak. Voor eigenaar Menno van Zon was Blocks jarenlang een tweede thuis. De lunchroom groeide voor veel Zwollenaren uit tot een vaste ontmoetingsplek waar lief en leed werd gedeeld. Van Zon gaat verder met de catering van Blocks. De lunchroom aan de Disserstraat is daarmee verleden tijd. Jacco Plomp van de geschilde aardappel is derde geworden op het WK frietbakken in het Franse Arras. De frietbakker nam het op tegen 11 andere finalisten. De jury beoordeelde de deelnemers onder meer op smaak, structuur en bereidingswijze. Plomp houdt zich al sinds zijn 14e bezig met het bakken van friet. En hij is trots op de derde plaats en hoopt dat de prestatie ook nieuwe klanten naar zijn zaak brengt.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038-45-35-503.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
8: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
7: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan.

0: Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kan een computer bepalen op wie je verliefd wordt? Die vraag staat centraal in de nieuwe voorstelling van muziektheatervereniging La Mascotte. De klassieke operacomedy La Belle Hélène krijgt een modern jasje met kunstmatige intelligentie, technologie en grote techbedrijven. De voorstelling combineert de muziek van Jacques Offenbach met humor, romantiek en een eigen tijdsverhaal. La Belle Hélène is op zondag 8 november om 3:00 te zien in de Stadsgehoorzaal in Kampen. De Jacob Catstraat in Kampen wordt de komende jaren vernieuwd. De plannen zorgen voor een nieuwe woonomgeving met ongeveer 80 extra woningen. Daarmee komt er meer ruimte voor woningbouw in de stad. Bij de vernieuwing wordt niet alleen gekeken naar de woningen, maar ook naar de inrichting van de straat en omgeving. De plannen moeten zorgen voor een prettige en toekomstbestendige buurt. Henk Klaassen heeft zaterdag 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Judith Compagne reikte het lintje uit tijdens het 80-jarig jubileum van Damvereniging ONO. Klaassen zet zich al tientallen jaren in voor het verenigingsleven in Geenemuiden. En sinds 1970 is hij voorzitter van Damvereniging ONO. Daarnaast was hij actief bij hengelsportvereniging Het Zwarte Water en vogelvereniging Vogellust. Ook was Klaassen jarenlang vrijwilliger bij het Weidevogelfonds van Nellis. Sinds 2023 is hij betrokken bij ouderenvereniging De Grote Stap, waar hij tot dit voorjaar voorzitter was. Tijdens de jubileumavond werd daarnaast een cheque overhandigd aan het Ronald McDonald Huis in Groningen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Van de peperbus tot de potgietersingel.
1: Van de peperbus tot de potgietersingel.
0: Dit is 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand weg

0: omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.